Er trekt een echt door mijn innerlijk. Mijn herinnering aan haar. Hellingen met roestrode bosbessen struiken. Bergtoppen, stromen smeltwater. Uitgebloeide bremmenheide en lange lila duisternis.

gezien van een enkele vlaag van zwartkijkerij, ben ik een opgewekt persoon. Er is niemand die vaker lacht dan ik. Terwijl zij altijd heeft gezegd dat de lach het kind van de mistroostigheid is, geloof ik daar niks van. Ik heb alleen geen mensenkennis.